Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

te boeten voor de dwaasheid die ik deed. Kom ik ooit weer op vrije voeten, is nog niet gedaan met mijn leed. De mensen zullen aan me wijzen, ze zijn zo hardvochtig.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: should have done as Mama said.
1: Swam and they swam right over the dam.
2: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn.
3: Rozo Radio, jouw internet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dames en heren, het is vandaag 1 mei, dat wist u niet. Ik wist het tot vanmorgen ook niet, maar vandaag is het 1 mei. En daarom gaan we een nuttig werkje ter gelegenheid van de 1e mei doen. Dag van daarbij, u weet het wel. De 1 mei polka mars.

zure bramen. Oh ja, even stop jongens, dat moet ik weer even uitleggen aan de mensen. Ik moet steeds dingen uitleggen, dames en heren. Bramen, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat zeg je niet, hè? De zure bramen ergens van plukken. Dat is jammer, maar ja, het moest rijmen een beetje eigenlijk. Het moet dus eigenlijk zijn zure druiven plukken. Dat is een uitdrukking, hebben we wel eens gehoord waarschijnlijk. Zure druiven plukken, slaat ook nergens op hoor. Vind ik persoonlijk, als je weet dat druiven zuur zijn, dan laat je ze gewoon hangen. En dus eigenlijk het is helemaal eigenlijk een onnozel stukje. Eigenlijk. Het hele liedje deugt niet, maar ik bedoel, dit is eigenlijk het slechte stuk ervan. Hierna wordt het weer leuk. Kunnen we weer verder gaan? Oké.

0: dat nou wel, maar meen je dat nou weer?
1: Samen sterk, houden we groot zijn. Dat we er een echte, een strijd, een brons vandaag met elkaar. Allemaal gaan we erop. Daar gaat het om. Dat is het eigen.
2: Leuk zijn wij met elkaar, hè?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+ beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moesten ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de Vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

Hallo, we zijn er weer. Het is dinsdagmiddag en de klok van 1 uur heeft geslagen. Hoogste tijd om van start te gaan met schijven die blijven. Onze vakantie, die zit erop. Hartstikke tof dat jullie allemaal weer op ons hebt afgestemd. En wat kun je verwachten? Anton en ik hebben een aantal platen meegebracht en die gaan we in willekeurige volgorde aan jullie laten horen. En tussen de bedrijven door gaan we je ook weer verrassen met wat passende teksten. Pak nu snel even wat te drinken. Neem een makkelijke houding aan en geniet alvast van de eerste plaat van vandaag.

Eind jaren 70 werd in Duitsland de later overbekende discogroep Boney M door sing- en songwriter Frank Farian opgericht. De groep bestond uit 5 danseressen en een danser. Sorry, het moet zijn 3 zangeressen en een danser. Het was bekend dat deze danser Bobby Farrell nooit op de uitgebrachte platen heeft gezongen. Dat deed Frank in zijn plaats. Hun succes was enorm. Meer dan 100 miljoen platen gingen ervan over de toonbank. De groep stopte vanwege interne oneenigheden in 1986. Wij draaiden het minder bekende Gotta Go Home, een wat ondergewaardeerde single uit 1979. En ons aller, John de Bever, lijkt een gelukkig mens. Hij liet van zich horen met Proost op het leven. Dan gaan we nu samen naar een optreden van deze in Griekenland geboren zangeres luisteren.

Nana Mouskouri is een inmiddels 91-jarige zangeres. Ze is geboren in Griekenland en kwam in 1963 naar Frankrijk. Deze dame zingt liederen in maar liefst 11 talen, waarvan het Chinees er één is. Ze was actief op het Eurosong Festival namens Luxemburg. Ze zat ook in het Europees Parlement en ze was ambassadrice voor UNICEF. Je hoorde zojuist Mon Enfant, een succesnummer van haar uit 1969. En we zitten midden in de kersentijd. Bobbejaan Schoepen bedacht zich geen moment en liet ons genieten van zijn wipneus en een kersenmond. Neem nu een makkelijke houding aan, want deze plaat houdt ons 408 seconden in onze greep.

De inmiddels 81-jarige George Baker is met en zonder zijn selection vanaf 1969 een pareltje in de Nederlandse muziekwereld geweest. Topper was in 1975 zijn Uno Paloma Blanca. Het werd een wereldhit. In totaal schreef George 600 liedjes en hij verkocht meer dan 25 miljoen platen. Wij draaiden uit 1985 Manolito, een wat minder bekende plaat die toch 4 weken in de top 40 stond. En Dora bleek een hele goede kennis te zijn van Wim Sonneveld. Voor de een is het al lang geleden, voor de ander is het nog maar pas begonnen. Jong en verliefd zijn.

De drie Haagse zusjes Anita, Sylvia en Cindy Crooks vormen samen de Internationals. Ze hadden in 1977 een ferme Nederlandse hit met Young and in Love. Het leverde hun 10 weken top 40 op. En Marianneke was in 1980 een van de populairste nummers van de muziekgroep Drukwerk. Je weet wel, met die zanger Harry Slinger, die altijd herkenbaar was met zijn rode mutsje op. Je hoorde een opname uit 1983 in dit geval. Je hoeft niet van muziek te houden om dit nummer toch leuk te vinden.

Het vrolijke nummer The Teddy Bears Picnic trok de aandacht in het jaar 2002. Toen werd het uitgevoerd door de Ukulele Club de Paris. En Gilbert Beco kennen we van Et Maintenant uit 1961 en Nathalie uit 1974. Wij kozen dit keer voor L'Orange, een nummer dat we voor het eerst van hem hoorden in 1973. En voor onze jeugdplaat van de week gingen we eens rondneuzen in een musical.

De musical Pietje Bel is gebaseerd op een boekenreeks geschreven door Chris van Abcoude. In 2005 werd deze musical opgevoerd in een Rotterdams theater. Het verhaal ging over een baldadig jongetje dat in de jaren 30 zorgde voor de nodige kwajongensstreken. Wij vielen voor het nummer Alles is te groot. En in de jaren 50 was Woutje Wakmans een van de Nederlands meest succesvolle wielrenners. Hij reed maar liefst 9 keer de Tour de France en 4 keer de Ronde van Italië. In 1958 nam hij samen met zijn generatiegenoot Wim van Est een plaat op met de titel Tour de France. En om eerlijk te zijn, wij vonden zijn fietsprestaties van een hogere kwaliteit. Bij Duitse slagerzangers denken we meteen aan de eigenaar van deze donkerbruine stem.

In 1963 werd door de Engelse broers Dave en Ray Davis de pop-rockgroep The Kinks opgericht. Eerst speelden ze met succes covermuziek en later ging het steeds beter met hun eigen werk en scoorden ze hit na hit. Je kent ongetwijfeld de nummers als Lola, Waterloo Sunset, Dandy, Sunny Afternoon en Mr. Pleasant. Wij hielden het dit keer op Dedicated Follow Our Fashion. Een nummer dat in 1966 15 weken in de top 40 stond, waarvan 3 weken op nummertje 1.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Voordat ik mijn verhaal begon over de Engelse popgroep The Kings, hoorde je Heino met Hi Capello en de Zeeuwse muziekgroep Bluff met Dansen aan Zee. En zojuist draaiden we van de Amsterdamse zanger Ton van der Kluiven Mijn Hoempa. Cianti muziek geeft ondersteuning door cadans en ritme om zwaar werk uit te voeren.

In vroegere jaren werd Chianti-muziek als ondersteuning gebruikt bij zwaar werk door de zeelieden, bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen. Later werden de klanken en liederen succesvol opgepikt door Chianti-koren. Eén daarvan is het Leeuwarder Chianti-koor dat dit jaar 25 jaar bestaat. Wij lieten van hun het nummer De IJzeren Man horen. En de 65-jarige Belgische zangeres Lisa Delbos is in Nederland eigenlijk maar vaag bekend. Toch heeft ze inmiddels aardig wat singles op haar naam staan, zoals haar versie van Schön ist die Jugend uit 2003. In heel Europa gaan kinderen op vakantie, dus ook in Frankrijk.

Vakantie betekent voor vele mensen dat hun dagelijkse inspanningen tijdelijk onderbroken worden door een korte periode van rust en dingen gaan doen waar je anders niet toe komt. Ook in Frankrijk kreeg de jeugd vakantie, reden juichend om het schoolplein te verlaten. L'école est finie, een lied van Chila was dat. En zangeres Marianne Weber is met pensioen gegaan. Op de vraag hoe het nu met haar gaat, kregen wij als antwoord: alles gaat zijn gangetje. En deze Belgische zangeres en tv-icoon overleed een paar weken geleden.

De ook in ons land bekende, sympathieke Belgische zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is een paar weken geleden op 72-jarige leeftijd overleden. De bakkersdochter stond bekend om haar vrolijke uitstraling en vooral haar aanstekelijke lachsalvo's. Wij draaiden haar grootste hit in Nederland, Alle mooie mannen zijn zo lelijk, uit 1990. En My Lady of Spain was een single uit 1972 van de Limburgse muziekgroep The Classics. In zomerse tijden breken ook de singles over goed weer, bruin worden en vooral de zon weer door. Zo ook deze.

de dat op tijd door en ze wachten ermee tot nu het zonnetje doorbrak. Smeer nog vlug even je keel als je met de volgende plaat zelf mee wil doen.

We gingen jodelen. In Nederland kennen we Olga Lowina als de koningin van het jodelen. Ook in Oostenrijk en Duitsland kunnen ze daar iets van. De zusjes Gabi en Corina Coburg, optredend onder hun artiestennaam Supertolle Slagerschwester, zorgden bij ons voor een Duitse gemoedelijkheid. En das jodellied samen voor de nodige sfeer. En de Belgische volksheld Eddie Walli ging op voor hem serieuze tour met Carmen. Als kamperen je nou aan het hart ligt en je wilt dat ook je buren laten weten, zet dan je toestel even wat harder.

0: De Ruimzoeksveerse feestband The WC Experience, die kennen we van hun humoristische en liedteksten in het dialect. Overal waar ze optreden gaat het bekende dak eraf. In 2024 hadden ze de zomerhit Op de Camping. En dit nummer wordt nog steeds met enige regelmaat op de diverse radiostations gedraaid. En Bananarama was in de jaren 80 een veelgevraagde Engelse meidenband. Ze hadden meerdere hits en één daarvan was It Ain't What You Do. Het was een nummer dat in 1982 acht weken in de top 40 stond. Ken je deze man met dat rare fluitje nog?
1: Another one, one, two.

Roger Whittaker is een Engelse zanger. Nee, niet zomaar een zanger. Hij bezat de gave om naast te zingen ook gebruik te maken van zijn fluittalenten. Zijn fluitkunsten kwamen uitstekend van pas bij het nummer Mexican Whistler, een plaat die in 1967 8 weken in de top 40 stond. En de leden van de feestpolitie die schijnen een leven te hebben als een prins. We gaan terug in de tijd van de suède schoenen, puntbh's en vetkuiven.

In Engeland ontstond in de begin der jaren 60 de zogenaamde Mersey Beat. Een muziekstroming uit het stroomgebied van de rivier de Mersey. Kerry and the Pacemakers was een band uit die regio. Ze hadden diverse hits en één daarvan was It's Alright. En die kwam uit, ik dacht, 1965. En de Nederlandse meidengroep Luf, bestaande uit de zangeressen Patty Braart, José Hubé en Marga Scheide, hadden in 1979 een leuke hit met Yes I Do. Heb je ooit van een Trashman band gehoord? How

0: De Amerikaanse Trashman Band speelde in de jaren 60 surfrock. Hun grootste hit was Surfin' Bird. In 1963 bereikten ze daarmee plaats 4 in de Amerikaanse Billboard Top 100. En dan nu, dit melodietje zal u bekend voorkomen.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Bij schijven die blijven.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Op Rozo Radio.

0: Lieve mensen, vandaag heeft u weer 2 uur lang live kunnen luisteren naar Schijven die Blijven op deze dinsdag. We hebben getracht jullie alle een muziekje en een passend praatje, een gezellige muzikale middag te hebben aangeboden. Wil je iemand een plaatje aanbieden voor jezelf er eentje aanvragen? Doe dat dan gerust. Lieve mensen, we blijven het steeds weer zeggen, blijf ook de komende week weer doorgaan met ademhalen. En verkijk je niet. Een koffiepet is geen hoofddeksel. De groeten van Anton en mij en...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van een rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sesser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte, vanmiddag komt in heel het land de zon erdoor, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Wil vandaag na de onrust in een aantal steden na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine laadjes telkens weer de juiste keus.

de kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond.

en ik dacht, kom ik ga kijken of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage was ontluisterd, kaal en leeg, slechts van binnen op de ruiten

tussen zij en oude kant. Duizend knoopjes en wel honderd kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was niemand.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Ik mocht nooit naar de HEMA, we waren thuis te chic. Mijn ouders lachten voor en na om het armoedige publiek. Het heeft me vaak gespeten dat ik niet naar de HEMA mocht, maar

Franse gerecht. Zo'n warm en sappig worstje, al vond moeder dat ook slecht. Want de worstjes van de Hema zijn niet te hard of slap. De Hema worst, hoera, hoera, zit barstens vol met sap. Een

Wij waren thuis vol armoe en verrekten van de dorst. Dus we gingen naar de Hema toe en zogen aan de worst. Want de worstjes van de

0: gegeven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het
1: uur na uur. Dag.

af het begon. Tom had een vriend en die vriend heette Arie. Tom kwam daar s'avonds op 5 februari. Arie zijn zuster, ze heette Marijke. Zei, oh wat leuk dat je even komt kijken. Dadelijk komt er van mij een vriendin. En toen kwam Ellie, dat was het begin. Tom die vond Ellie meteen reuze aardig. Hij heeft haar later naar huis toe gebracht.

en zonnige perken. Zitten op bank en wat gooien met steentjes. Zingen van vogels en brood voor de eendjes. Terug op de bank en zijn arm rond haar schouder. Tom krijgt van binnen dat warme gevoel. Zegt leuke dingen, de sfeer wordt vertrouwder. Geeft haar een kus en meteen doet ze koel. Dat kind wordt later non, dacht Tom. Een bank in het park, een warme zon. Dat klinkt als een chanson, dacht Tom. En dan nog geen romance. Het bloembed is gespreid, dacht Tom. Ik wist niet dat ik zo een strijd begon. Maar het blijft een lieve meid, dacht Tom. De zondagavond dansen. Zondags de dancing met iets te veel herrie. Tom nam een pilsje en Ellie een sherry. Dansen een quickstep en daarna een tango. Ellie weer cool, Tom denkt duurt dat nog lang zo. Bleef zo tot elven, toen zijn ze vertrokken. Tom zijn illusies volledig aan brokken. Hij heeft het haar maar niet eens uitgelegd. Heeft voor haar huis slechts dag Ellie gezegd. Voor Ellie en Tom had het geen zin om te praten. Want liefdesgevoelens ontstaan in een geest. En liefde komt ook niet door scheerapparaten. Toch had het voor

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen,

0: op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het
1: uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten te beperken. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet in maart 2020 instelde was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat zei de toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De maatregel was ingegeven door indringende signalen uit Noord-Brabant en Limburg, laat hij weten. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

gestruite hemd en grijze dag. Beetje bang van meditatie, stickies, LSD en hash.

0: Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder of vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik
1: Rozo Radio.

Dit is een plek waar we steeds weer vandaan gaan. Tijd is een plek waar we steeds weer vandaan gaan.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-ministers Frans Timmermans, Ton de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van Staat, verdeeld over politieke partijen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang, maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. En tot zover het nieuws.

Is dit een engel met een veer al drijvend op een plaat? Een beeldhouwwerk of een gedicht kan eeuwenlang bestaan. De mooiste menselijke stem moet met een mens vergaan, maar sinds de grammofoon er is, hoort men nog eeuwenlang hoe Willem Rooij

te zijn. Wanneer een wijze schoonmama haar schoonzoon niet verdraagt, omdat die akelige vent haar lieve dochter plaagt, dan stuurt ze hem een grammofoon waarbij een mooie plaat, waar duidelijk en zonder

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Nou, voor het geval je nog niet wakker was, dan nu wel. Heerlijk altijd om zo te beginnen. En ja, we zijn er weer.
1: Yes, de week is weer voorbij.
0: Hartelijke goedemorgen bij weer een nieuwe uitzending van Kate met Ralf bij Rozo Radio. 10 o'clock en we beginnen weer. We zitten er helemaal klaar voor. Sharp, precies. Ik ben Ralf, zoals bekend. Ja, tegenover mij zit
1: Katie, goedemorgen.
0: En naast ons zit
2: Isa.
0: Ja, we moeten ons natuurlijk altijd formeel nog even blijven
1: zeker
0: voorstellen natuurlijk. Je weet het niet, nieuwe luisteraars. Die willen ook graag weten naar wie ze luisteren. En ja, deze week hebben we het thema It's All in the Family.
1: Ja, hoe leuk.
0: Het is allemaal
1: is nou,
0: familie. Het zit in de familie.
1: Zit in de familie.
0: Wij dachten van familiebands, familieduo's, familiegroepen, you name it. Daar moet toch wel een leuke lijst van samen te stellen zijn. Nou, en Katie, dat is gelukt, hè?
1: Dat was. We hebben wel eens dat we weken heel lang moeten zoeken naar nummers. Dat was nu vrij makkelijk.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou, en we openen natuurlijk met een flitsende knaller waarbij je echt niet stil kan zitten. Waanzinnig.
1: Dat ging ook lastig, hè? Ja, wij zaten aardig stil.
0: Wij
1: zitten dan weer zo te kletsen. Hè? Even de week inhalen.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk een heerlijk nummertje, hè, van de Pointer Sisters. Nou, we beginnen gelijk met de zussen. Anita, Bonnie en June en Ruth Pointer. Die groeide op in Oakland, California, in een heel streng religieus gezin. En er werd vooral gospel werd gespeeld. Hunzelf, die luisterden natuurlijk wel heel stiekem vaak naar soul en blues. En zijn toen hun carrière als kwartet begonnen. Bonnie die overleed in 77. En toen zijn de andere drie die zijn doorgegaan. Nou ja, goed. Dit is natuurlijk denk ik één van hun bekendste nummers wel. Hè. Je hebt natuurlijk ook nog wel Jump en Fire van Bruce Springsteen natuurlijk.
0: Ja, Neutron Bomb.
1: Neutron Dance, hè?
0: Neutron Dance.
1: Ja. Dus ja, weet je, wonnen 3 Grammy Awards. En met Fairy Tale, dan werden ze eerst de eerste zwarte vrouwelijke groep die optrad in de Grand Ole Opry. En dat is ook wel schijnbaar.
0: Ja, dat is groots.
1: Ja,
0: dat is groots.
1: Ja, ja. Hebben ook natuurlijk een ster op de Hollywood Walk of Fame. Dus ja, nou, dat zegt al genoeg, toch?
0: En ook zo vaak gebruikt in series en films.
1: Ja,
0: ik bedoel, dat is ook van de Pointer Sisters. Die mooie scène met In Love Actually. Met Hugh Grant.
1: In Love. Oh, is dat hij aan dansen
0: dat
1: is?
0: Dat de trap af komt zo.
1: Op welk nummer is dat eigenlijk?
0: Ook weer? Komen we op terug.
1: Dat is de
0: geweldige scène.
1: Dat hij alleen aan dansen is.
0: Op YouTube. Heel vaak staat hij erop.
1: Ik weet wat jij bedoelt.
0: Super leuk.

0: ja, de Pointer Sisters, wauw. Dat is zo'n... Het klinkt gewoon zo lekker,
1: ja,
0: samen.
1: Ja, absoluut.
0: Geweldig. Ja, ik hou ervan.
1: Was een lekker startje, nee?
0: Een lekker startje.
1: Dat bedoel
0: dat,
1: ik.
0: Dat belooft wat, hè?
1: Ja. Ga je door met, met de lekkere muziek, of niet?
0: Ja, zeker ga ik door met de lekkere muziek. Want ik ga door met Hanson.
1: Ja, nou.
0: 1997.
1: Mbop.
0: Mbop. Ik heb geen idee, ook geen naspeuring gedaan, moet ik eerlijk zeggen, wat dat betekent. Mbop.
1: Dat is
0: maar goed, dat maakt niet uit. Nee. Laten we maar gewoon lekker onze eigen gedachten erbij houden. Het is Hanson, de drie broers. Isaac, Taylor en Zack Hanson. Zeker die Zack Hanson, die had natuurlijk al een enorm aaibaarheidsfactor toen hij nog zo'n klein mannetje was. Achter de drums.
1: Aaibaarheidsfactor.
0: Ja, achter de drums. He, had die, twee boys, die oudere broers, die Isaac en Taylor, waren al wat ouder. En die Zack, die had dan zo'n paardenstaartje.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk allemaal heel fotogeniek. En die zat achter de drums. En dat, dat was natuurlijk leuk. En een beetje One Day Fly. Ik heb het album ooit gehad waar het op staat. Er staan leuke nummers op.
1: Ja, maar hebben ze verder ooit nog niet gescoord, volgens mij niet.
0: Ze treden nog wel een keer op. En af en toe een keer treden ze uit de anonimiteit. Maar het zijn natuurlijk nu gewone doorsnee. Ja, niet stom bedoeld, maar doorsnee Amerikanen. Dus het bijzondere is er wel een beetje vanaf. Dus ze moesten het echt hebben van die fase. En dat nummer, hè. Ja, Mbop, Hanson.

0: Ja, Grant of Foresight. We hebben het er net over Ralf, dat ik zeg van ja, het is volgens mij niet altijd hun mooiste nummer. Maar...
1: Het is echt country dit.
0: Ja, ja, goed. En dan lig je bij mij al snel goed natuurlijk. Als je in die richting zingt. De Grant of Foresight, die bestaan dus uit Julie Foresight en Dominic Grant. Komen uit de Britse popband Guys and Dolls.
1: Ja.
0: Ja, ken je daar ook?
1: Nee, we hebben ze natuurlijk, wat Isa net ook al zei, we hebben ze natuurlijk bij de Grabbelplaat gehad, tijdje geleden. En toen zei jij dat volgens mij al. Het zei mij niks hoor. En Guys and Dolls.
0: Ja, ik weet nog, ja, dan ga ik weer naar vroeger naar mijn bakje met mijn singeltjes.
1: Oh, en
0: ik
1: die je nog steeds hebt, hè?
0: Die ik nog steeds heb. Ah, die gewoon prompt in huis staat. Nee. En de Guys and Dolls, en dat was I've Got a Fire in Me. Ach, dat heb ik geplaybacked, jongen, dat wil je niet weten. Dus ik vond het toen helemaal geweldig. In 85 ging die band uit elkaar. En toen zijn Grant en Foresight dus samen verder gegaan. We waren natuurlijk al hartstikke verliefd getrouwd. Twee kinderen, zoon en een dochter. En die werden vooral ook in Nederland enorm populair. Want toen hebben ze tientallen country albums opgenomen. Verkocht in Nederland zelfs alleen al 2 miljoen platen. Ja. Dus werkte ook regelmatig met Peter Koelewijn samen.
1: Ja, ze hadden ook wel een bijzondere band met Nederland volgens mij. Ze waren hier heel populair.
0: Ja, want ik weet wel dat schijnbaar met René Vroeger en Natasja zijn ze heel goed bevriend. Want dat zag je dan op social media toen Dominic natuurlijk in 2020 is overleden.
1: Ja.
0: Daar zag je dus heel veel foto's. Ze schijnen echt heel goed bevriend te zijn. Ook vaak bij elkaar gelogeerd. Dus,
1: ja, want ik zag ook, als ik het goed zeg hoor, dat Dominic was ook beeldhouwer.
0: Oh echt?
1: Dat hij in de Jordaan een beeld heeft gemaakt, volgens mij van Bolle Jan.
0: Nou zeg jij
1: oftewel de vader van René Vroeger.
0: Ja, dat zou dus goed kunnen.
1: En mooi. Dat kon hij echt. Wow.
0: Ja, dan kon hij daar net zo goed als zingen. Ja. Hè? Ja. Nou, Julie die was meer op de muziek gericht. Ik weet niet of jij het weet. Ik ben natuurlijk als Guilty Pleasure het Songfestival. Ze schreef ook een nummer. Dat heette Go, geloof ik. En dat was, Scott Fitzgerald heeft dat gezongen. In het jaar dat Celine Dion won. En dat was echt maar met een puntje, één puntje verschil.
1: Oh.
0: En dat heeft in destijds Julie dus geschreven. Nou ja, goed, wat ik al zei, die arme man die is helaas overleden. Dus ik denk niet dat Julie Foresight nog iets doet. Maar ze hebben een mooi spul achtergelaten.
1: Ja, die mensen, ik ken ze natuurlijk helemaal niet. Maar die hadden altijd zo'n sympathieke uitstraling. Ik denk dat hele aardige mensen
0: dat denk ik ook.
1: Zijn, waren. Ja, hij is natuurlijk overleden.
0: Ja.
1: Echt... hoge gunfactor ook.
0: Ook dat.
1: En natuurlijk gewoon talent.
0: En terecht.
1: Mooi. Ja, zeker.
0: Talent.
1: Ja. Ja. Over talent gesproken.
0: Mm-hmm.
1: En een familiegroep. Nou, die is natuurlijk toch? Dat zeggen we meteen.
0: Kelly?
1: Ja, ook. Nou, die komt straks.
0: Oh.
1: Nee, ik heb het over de Jackson 5.
0: Oh, ja.
1: Ook niet onverdienstelijk, toch?
0: Ook niet. Ik heb die film gezien. Hij is echt gaaf.
1: Vertel eens.
0: Ja.
1: Moeten we hem gaan bekijken?
0: Ja, je moet hem even gaan bekijken. Ah. Ja. Ik heb dus, wat ik begrijp, je zag het ook, hè? Dat het to be continued.
1: Even voor de mensen die het niet weten, de film over het leven van Michael Jackson.
0: Ja, hoe heet die film eigenlijk? Ik heb geen idee.
1: Of Michael, denk ik.
2: Gewoon Michael of Michael Jackson, volgens mij.
0: Ja, op Pathé Thuis is hij, want dat schijnt ook nog in de bioscoop te draaien, maar op Pathé Thuis is hij ook te huur en te koop. En dan gaat het dus inderdaad over het leven van Michael Jackson. Hè? Dat je echt ziet vanaf het begin als kind zijn, dat hij zo gedrild wordt door die vader.
1: Ja, die vader, hè.
0: Vooral Michael heb ik het idee, hè? Die er nog wel eens van langs krijgt met de riem. En, en op een gegeven moment, kijk, het draait natuurlijk om hem. Hij is wel de succesmaker en wil dolgraag solo verder. En dat is vrij lastig met die vader. Maar goed, dat lukt hem toch. Heel mooi gedaan. Je ziet hem ook echt. En dat, ik vraag me dan ook echt af hoe dat je hem uiterlijk ook zo ziet veranderen. Wat natuurlijk ook bij Michael Jackson.
1: Waanzinnig, die griem en die wat ze allemaal kunnen.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hem niet gezien.
0: Maar het eindigt ik kijk Isa even aan. Het is net na dat hij verbrand is, hè, met die Pepsi-reclame.
1: Ja.
0: En even daarna nog. Dus ja, je krijgt natuurlijk nog een heel verhaal erachteraan. En dat zal waarschijnlijk in een tweede deel of zo komen. En als je de film huurt, dan daarna krijg je ook nog een soort documentaire hoe alles... Hoe de film tot stand is gekomen.
1: Stond ook, dat is
0: ook wel interessant. Dus in totaal, want ik dacht in totaal 3 uur en een kwartier. Maar daar zit dus inderdaad door de documentaire.
1: Oh, ja.
0: Ik denk dat de film rond de 2 uur is. Maar echt een aanrader voor wie Pathé Thuis hebben. Om eens te kijken.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk dan over Michael. Maar ja, dat heeft natuurlijk in de beginfase alles te maken met de Jackson 5.
0: Zeker.
1: Want wat jij inderdaad al zei. Hè, van nou, die beginfase met zijn broers samen. Jackie, Tito, Jermaine en Marlon.
0: Ja.
1: Waarbij Michael Jackson natuurlijk, hij was toen, hoe oud zou hij toen geweest zijn, hè? 8, 9 jaar.
0: Hij was, op een gegeven moment zie je inderdaad dat hij 10 is en dat hij moet zeggen van die plaatsmaatschappij, je moet wel zeggen dat je 8 bent.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat die rond je leeftijd wel begonnen zijn.
1: Ja, natuurlijk ook over schattigheid gesproken. Ja, nou ja. En natuurlijk de talent. Ja. En ja, en de moves. En het was ook al duidelijk dat hij de allergrootste sterren zou worden.
0: Ja.
1: Jermaine heeft natuurlijk later ook nog wel solo wat gedaan.
0: Ja.
1: De andere, voor zover ik
0: niet
1: kijk,
0: dat
1: wat,
0: ik weet,
1: wat minder.
0: Ja, Latoya, maar die zat niet in de Jackson 5.
1: En natuurlijk Janet. Ja. Bedoel, ja, die hele familie is natuurlijk onwaarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ik heb gekozen voor I'll Be There. Een liedje uit 1970. Dus oorspronkelijk van de Jackson 5. Mm-hmm. Maar natuurlijk ja, later een klein beetje in de schaduw gekomen van die ongelooflijke versie van Mariah Carey natuurlijk.
0: Yeah, yeah.
1: De MTV-versie van 1992. Wij gaan luisteren naar het origineel van de Jackson 5. I'll Be There.

0: Ik, dit is al het tweede nummer wat ik draai van de. Op hoeveel zitten we? Weer country.
1: Ja, pas 5, hè?
0: Ja.
1: Dat was nummertje 5.
0: Ja, dus waarvan.
1: Nee, jij bent een liefhebber, dat was wel duidelijk,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Van de 3 nummers is nou mijn tweede country al. Dus dat gaat goed. Jij, inderdaad, ik vind het lekker. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, toen jij zei van. Hè, want jij kwam met het idee van: is het niet leuk om iets van familie te doen? Toen kwam er mij wel gelijk op van: ah, de Judds, moeder en dochter. Dat is dan toch weer een andere samenstelling.
1: Ja,
0: hoe mooi is het, hè?
1: Ik ken het nummer wel, maar wie het zijn en zo,
0: oh, dat weet
1: geen
0: je
1: idee.
0: Niet.
1: Dus ik luister nu heel aandachtig.
0: Je hangt aan mijn lippen.
1: Ik hang aan jouw lippen.
0: Ja.
1: Doe ik toch altijd, Katie, maar nu nog extra.
0: Nu extra. Ik zie de toename.
1: Ja.
0: Nee, het is een moeder en dochter uit Amerika. We hebben Naomi Judd, dat is de moeder. En Wynonna Judd is de dochter. En ze begonnen in het begin jaren 80. Was gelijk, ja, natuurlijk vooral op countrygebied, een heel groot succes. Vooral de samenzangen. We verkochten meer dan 20 miljoen platen, Ralf. Dus dat is eigenlijk gewoon bizar, hè?
1: Nou, Amerikanen smullen hiervan, denk ik.
0: Ja.
1: Dit is zo. Je ziet het voor je. Dit is het. Ja.
0: Absoluut. Ja. Wonnen 5 Grammy Awards. Scoorde 14 nummer 1 hits in de Amerikaanse countrylijsten. Ja, het is echt. Toen ik die informatie op ging zoeken, dat wist ik ook niet, hoor. Ik had nog even moeite mee van welk nummer zal ik kiezen. Want ik vind Mama He's Crazy, vind ik zelf geweldig.
1: Zijn ze nog steeds actief? Ook doen ze nog iets?
0: Nee, dat gaat niet lukken, Ralf. Want de moeder leeft niet meer. Dus dat. Vrij lastig.
1: Ah.
0: Ja. Ze had hepatitis C, die moeder, op een gegeven moment. Ja, ik weet daar verder weinig. Jij zit echt te knikken.
1: Nee, ik zit te knikken omdat ik aan je lippen hang.
0: Ja, oh dat. Ja, meer kan.
1: Ik wil het weten.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, hepatitis C. Waarom? Wat te volgen heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, toen is zij gestopt. En Wynonna, die ging solo wel even verder. Had ook daar weer heel veel succes mee. Ze hebben nog een aantal keer een reunie-optreden gehad. En in 2022, dat is wel heel sneu, want toen overleed die moeder, Naomi. En dat was 1 dag voordat de Judds officieel werden opgenomen in de Country Music Hall.
1: Ach.
0: Ja, dus dat is jammer, hè?
1: Ja.
0: Ja, Wynonna heeft wel die onderscheiding namens haar moeder in ontvangst genomen. Dus,
1: zo, wow.
0: Dus niet meer. Tenminste, ik weet niet de dochter, weet ik niet. Maar
1: nee.
0: Inderdaad, helaas niet meer samen. Maar gelukkig hebben ze hele mooie CD's, LP's gemaakt.
1: 14 nummer 1 hit, zeg je?
0: Ja.
1: Zo. Nou, dan,
0: In de country hit.
1: Ja, nou,
0: hè? Dus,
1: nou, okay.
0: Maar goed, hey, hallo.
1: Zo, wauw.
0: Maar ja, ik schrok ook inderdaad van dat ze dus inderdaad die 20 miljoen platen die. Had ik al niet ingeschat. Dus.
1: De Judds.
0: De Judds.
1: Weer wat geleerd.
0: Ja.
1: En dan gaan we nu over naar.

0: Ja. Ik lulde gewoon door die intro. Gelukkig zit Ida de microfoon uit. Dus helemaal, ik lulde gewoon door, hè, Is.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
2: Nou, dan hoor je nog wel een beetje, hoor. Maar
0: hoorde je dat? Mijn excuses. Ja. Was het jouw ergernis, Is?
2: Ja.
0: Dat ik het te lang zat.
1: Die presentatoren die dan zo blijven praten. En maar door die tune heen,
0: nou,
1: heen praten. Ja.
0: Nou, dat was een duidelijke ergernis.
1: Nou, de ergernis van Isa hebben we al gehad.
0: Die hebben we gehad. En dan gaan we over naar die van ons. Want we hebben er weer, hè?
1: Ja, we hebben er weer één, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Moet ik beginnen? Begin jij? Wat,
1: ik heb een korte, dus laat ik dan beginnen. Ja, want je hebt een hele lange, denk ik, hè?
0: Nee, ik heb geen lange.
1: Je gaat er een mooi verhaal van maken en zo, nee?
0: Nee, maar ik ben wel benieuwd aan jou, hoor. Want jij kwam binnen van, ik heb een ergernis.
1: Ja.
0: Toen zei je, shit, ik ben een ergernis
1: vergeten.
0: Ik ben
1: hem weer vergeten. Zo ergerlijk was hij, dat ik hem vergeten was.
0: En nou, toen zei je net van, ja, ik weet het niet. Ik heb hem weer. Vertel.
1: Ja, gewoon even eentje, een korte. Ja? Maar even eentje in de categorie dagelijks ongemakken, zeg maar, hè? En dat is, ik ben een echte overhemde mannetje.
0: Ja,
1: je zult mij niet zo vaak zien met een polo, altijd een overhemdje. En die moet natuurlijk ook wel eens lekker in de was. En wat gebeurt er met die overhemmetjes die ik dan heb? Yeah. Als je ze in de wasmachine hebt gedaan. En ook, zeker als je ze in de droger doet. Uh-huh. Dan komen ze eruit. Ja, dat ziet er niet uit. Ze zijn helemaal gekreukeld.
0: Oh, echt?
1: Kraagje omgevouwen.
0: Dat klopt.
1: Waar de knoopjes zitten, helemaal omgevouwen. Yeah. En altijd op die punten. Hè?
0: Ja.
1: Bij de knoopjes.
0: Ja.
1: En in het kraagje.
0: Ja.
1: Nou.
0: Okay. Je zit er met zulke leuke bewegingen bij te maken.
1: Dan zul je dus zeggen van ja, Ralf, als je dan toch zo vaak en zo graag die overhemd draagt. Mm-hmm. Ja, dan je moet er een beetje knap uitzien.
0: Ja.
1: Dus ga dan strijken.
0: Ja.
1: Maar dat is ook een ergernis.
0: Dat is zeker.
1: Ik heb er enorm hekel aan.
0: Die is nog erger.
1: Kijk, in mijn vorige leven, toen ik altijd in pakken op het werk verscheen, stond ik echt uren te strijken op al die overhemden. En ik had er op een gegeven moment zo'n genoeg van dat ik... Mm-hmm. Ja, nu eigenlijk soms wel eens denk van ja, Ralf, kan ik dit overhemd eigenlijk wel aan? Als dat zo... Ja. Maar dat is, nu denk ik van ja... Ach, er is geen camera in de studio, dus wat maakt het uit? Maar ja, er zijn dus situaties waarin ik mezelf een beetje zie lopen soms. Hè?
0: Omdat je dat niet denk van, hebt.
1: Ja, dan trek ik hem gewoon aan. Maar goed, de ergernis is dus... Ja, deze valt mee. Dit is een beetje een spijkeroverhemd. Maar ik heb overhemdjes, Katie. Nou, dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja. Ik weet dat helemaal wat je bedoelt. Ik vind de knoopjes, dat gaat goed. Er zit een kreukelingetje in je kraag.
1: Oh ja, dat is... Ja.
0: Ja, maar dus kan je hebben.
1: Dus dat eigenlijk... Te vragen, ook aan de mensen die luisteren. Van, is daar dus, ik weet dat je overhemden hebt die daar iets minder gevoelig voor zijn. Mm-hmm. Maar is er nou geen oplossing voor? Dat ze gewoon wat minder gekreukeld uit het droger komen?
0: Zo stoom? Dat denk ik niet.
1: Nee, je moet er altijd nog iets mee doen. Hè?
0: En ophangen en laten drogen. Dan krijg je ook zo'n harde, gekreukelde blouse terug. Dus dat wil je ook niet.
1: Hoe doet Han dat bij jullie?
0: Nou, die draagt bijna geen blouse.
1: Oh, die draagt geen blouse.
0: Nee. Okay. En de blouse die hij draagt, dan moet hij maar lekker dat irritante stoomstrijkijzer gebruiken. Waar je van al, als je dan dat ding aanzet, waar je het al net het gevoel dat je in een Finse sauna zit.
1: Ja, verschrikkelijk. Maar het werkt wel. Met veel warme stoom.
0: Tuurlijk werkt dat. Ja, tuurlijk. Okay. Dan krijg jij het zo glad als een aal mee. Ja. Dat sowieso. Stef heeft een stoomapparaatje. Dan weet ik niet hoe dat bevalt. Dan kun je zo een beetje erlangs...
1: Nou, Stef, laat weten.
0: Misschien in die SUV gaan zitten. Hard rijden. Zodat het door de...
1: Door de
0: koelt. Zodat het... soms strijkservice.
1: Ja, dat is, dat is wel echt luxe, hè?
0: Ja, maar kan jou het schelen?
1: Ja, nee, zeg als ik
0: hoe ooit groot is die ergernis?
1: Ja, nee, dat is waar.
0: En wat
1: mag het kosten? Nee, dat is mijn eertena. Die houdt
0: Tante
1: er ook
0: Wil?
1: Niet van.
0: Tante Wil? Ja, die heeft er overal een oplossing
1: voor. Ik zit eigenlijk zo schuin nog naar mijn telefoon te kijken. Van, komt Tante Wil ook nog even in de lucht?
0: Ja.
1: Want ik zit eigenlijk dit een beetje op te rekken. Dan merken jullie wel. Jullie merken het, hè?
0: Janine zegt ook van, je vrouw laten strijken.
1: Ah, als die luistert.
0: Maar die heeft dezelfde gedachten als mij.
1: Als die luistert. Nee, je hoort u, ik ben een beetje aan het oprekken. Want ik hoop natuurlijk dat Tante Wil nog eventjes...
0: Dat die zegt van, breng je blouse maar vertaan naar mij.
1: Ja, ik ben gewoon zoekende.
0: Ja.
1: Dus ik hou van overhemden. Ik ben te lui om te strijken.
0: Ja.
1: Ik wil er wel graag een beetje netjes bij lopen.
0: Ja.
1: Dus ja, jij zegt weer die SUV. Maar met leren bekleding misschien. Dan flink gas geven, dan gaan de kreukels eruit.
0: Ja. Ja.
1: Ah.
0: Dat denk ik.
1: Van die massagestoelen ook. Misschien dat ook nog...
0: Ja, helpt ook. Ja. En verder, Godverhalve. Misschien hebben de luisteraars tips.
1: Of... Gewoon dan toch meer polo's en truien gaan
0: dragen. Ja, bij je polo krijg je het zelf nog. Daar kraak je de krult ook om.
1: Hetzelfde verhaal.
0: Ja. Ja.
1: En altijd op die plekken, hè? Altijd op die plekken.
0: Ja, maar dan komt je brede borstkast.
1: Dat kunnen mensen niet zien, Katie. Dan moet je eventjes... Hebben we reacties?
0: Lieve Ralf, Tante Wil.
1: Tante Wil.
0: Ja, zeker.
1: Wat zegt ze?
0: Dan nemen je moet een goede kwaliteit kopen, Ralf. Nou, en daar heeft ze gelijk in.
1: Goede kwaliteit strijkijzer of
0: overhemden? Nee, een goede kwaliteit overhemd.
1: Een bepaalde samenstelling van stof of zo?
0: Ja,
1: bepaalde...
0: als je een goede kwaliteit hebt, dan scheelt dat onherroepelijk.
1: Ja?
0: En anders op een kapstokje ophangen, niet in de droger.
1: Niet in de droger?
0: Nee, op een kapstokje. En dan denk ik, tante Wil, dat de kraagje ook even goed gevouwen moet worden. Dat er zo droog dan.
1: Ja,
0: ja, goed.
1: Ja, doe ik soms wel eens. Of je moet eerst zeggen, Frederike doet het dan wel eens. Ja. Dan haalt ze maar uit inderdaad en dan hangt ze hem op.
0: Ja.
1: Ik ben daar dan weer te makkelijk in. Ik trek alles uit de wasmachine. Ik gooi alles in de droger en druk op die knop. Ja. En dan denk ik van, ik zie het over anderhalf uur alweer.
0: Gebruik jij een droger?
1: Wij gebruiken een droger, ja.
0: Ja? Mister Milieu?
1: Ja, maar we hebben zonnepanelen, hè. Moet op, hè. Anders betaal je terugleverkosten. En ik ontlast het stroomnet, hè.
0: Ja,
1: ik ben zo goed bezig.
0: Ja. Nog
1: even ik ben heel goed bezig.
0: Ja,
1: goed,
0: precies.
1: Andere discussie.
0: Ja.
1: Nee, bedankt. Ik ben weer een stapje.
0: Ga je die hanger proberen?
1: Ja, ik ga die hanger sowieso proberen. Dus uit de droger houden.
0: Ja.
1: Betere kwaliteit, zegt tante Wil.
0: Ja, dat sowieso.
1: En anders eventueel toch, als ik dan toch moet strijken...
0: Frederik roepen.
1: Nou, dat is jouw aanvulling.
0: Dat is één van je zus, hè?
1: Ja, mijn zus had ook die geniale inval.
0: Precies.
1: Ja. Nou, dat dus.
0: Nou, ik hoop dat hij hier gaat werken. Ik hoor het graag volgende week terug.
1: Ja.
0: Volgende week als eerste wat ik doe, als jij binnenkomt, naar je blouse kijken van hoe staat het erbij.
1: Ja?
0: Oké. Okay. Nou, ga ik even heel vlug naar mijn ergernis.
1: Mm-hmm.
0: Want jij zegt wel, ik heb een korte, maar was toch best lang. ten eerste wil ik er even een hele andere ergernis benoemen. Heel snel. Stef, onze zoon, die rijdt een Tesla. Die had schade, bla bla bla. Moest vandaag zijn Tesla inleveren ter reparatie. En moet een aantal weken met een andere auto gaan rijden. Die zegt van de week nog tegen mij. We gingen even naar ons pap. We pakken jouw auto wel, mam. Want die van papa, die vind ik echt niet fijn. Een Hyundai Tucson is dat, hè?
1: Ga je dat noemen?
0: Ja, maar
1: weet je hoeveel mensen dit horen nu?
0: Ja. Nou, het zijn zijn woorden, niet mijn, hè?
1: Ja.
0: Dus ik zeg, nou, zeg maar prima. Ik en lekker. Wij lekker met onze Mazda. Hè? Perfecte auto.
1: Maar even.
0: Mazda MX-30.
1: Ja.
0: Perfect.
1: Ja.
0: Bijna mijn vader. En ja, zet je die van papa, ik vind ik echt niet lekker. Ga je blablabla. Wat denk jij? Hij stuurt me net een berichtje. Karma is a bitch, zegt hij. Ik heb een vervangende auto gekregen voor mijn Tesla. Wat denk je wat hij heeft gekregen? Zeg maar.
1: Een Mazda MX-30.
0: Nee, zou het hij willen. Die Hyundai. Oh.
1: Ja, dat krijg je dan dus.
0: Hilarisch.
1: Ja.
0: Goed, nou, dat zijn ergens de komende weken.
1: Even. Jij zei dat hij een paar weken...
0: Ja.
1: Maar wat voor schade heeft hij dan niet als auto?
0: Ja, geen idee. Heel
1: een paar weken,
0: zijkant.
1: Dan kun je een nieuwe auto maken.
0: 10.000 euro in ieder geval.
1: Ja, maar dat is wat het kost, hè?
0: Ja.
1: Als je een kras op je bumper hebt, dan is het al 1500 euro.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. En hij heeft al een maand of drie nu moeten wachten, hè? Zo lang rijdt hij al met schade rond. Dus,
1: goeie business.
0: Goeie business, hè?
1: Ja.
0: Ja. Even tussendoor. Jij mag ze naar tante Wil brengen.
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Tante Wil.
0: Zo is tante Wil, hè?
1: Oh.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Wel in je SUV, hè? Niet op de fiets.
1: Heel even. Heb je gezien wat mijn zus ook nog stuurt?
0: Wat stuurt
1: ze? Ja, sorry dat ik inbreek, hoor. Maar dit is te goed.
0: Ja?
1: Wat zegt ze?
0: Nou ja, Janine, dat vind ik echt... Nou, serieus.
1: Want we hebben daar wel eens discussie over, hè? Wat jij een echte man vindt en...
0: Dit vind ik wel...
1: SUV, grijze Batavus, weet je die discussie?
0: Ja. Nou, Janine die zegt dus... Ik vind strijken niks voor mannen.
1: Wat is ze aan conservatief, hè?
0: En ik sta ervan te kijken, want er is toch godvermoderne
1: vrouw,
0: zeg?
1: Ik zie Michel echt wel aan de strijkplank staan, hoor.
0: Ik zie Michel alles doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik ben ook... Ga ik even vragen. Wat is hij precies mee bedoeld?
0: Ja, kijk. En heel eerlijk gezegd ben ik het een beetje met haar eens. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, ik ga toch echt niet alles van hand strijken.
1: Nee, maar luister. Dan zeg ik weer... Als David Beckham in zijn Calvin Klein boxershort aan de strijkplanken staat... Dan zeggen alle vrouwen wel weer van... Zo.
0: Nou, dan mag hij mij
1: echte
0: wel...
1: Vent,
0: dan mag hij mij wel zo doen. Ja? Oké. Okay. Qua tijd. Zullen we gewoon verder gaan met onze... Want we zitten nu al vrij lang...
1: Ja, ik zit even naar Isa te kijken.
0: Ja,
1: die bijna.
0: Ik bewaar die van mij gewoon tot volgende week. En dan gaan wij gewoon nu lekker naar het volgende nummer. en het is heel grappig, jongens. Ik ga gewoon...
1: Maar dit vind ik wel...
0: Ik krijg weer een bericht. Ik ga het gewoon erin gooien. Het slaat nergens op. We gaan van hot naar her op het moment. Maar... Ik krijg nog wel even de aanvulling. Mies doet alles behalve strijken.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Hey, ik dacht dat hij dat juist...
0: Gek, hè?
1: Ja, met zo'n strijkbout en dan zo.
0: Ja, maar Mies is vrij lang. Ik denk dat het niet handig is van zijn rug te strijken.
1: Dat is niet lekker voor
0: je
1: rug.
0: Daar heb je toch al last van.
1: Ja.
0: Hè, dus dan, ik snap het helemaal.
1: Hey, maar ik ben nu wel heel benieuwd toch naar die ergernis die hij dan even naar volgende week trekt.
0: Ja, dat ging over mijn haar.
1: Nou, hou hem aan. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, precies.
1: En dan, dus volgende week lekker luisteren.
0: Ja,
1: dan gaan we eindelijk die ergernis van Katie horen.
0: Waar zijn wij in de lijst? Wij zijn dat jij aan de beurt bent, of niet?
1: Ja, ik ben zeker aan de beurt. En ik ben bij de Kelly Family.
0: Oh, lekker.
1: De Kelly Family.
0: Nou, fout, maar lekker.
1: Fout, ja?
0: Ja.
1: Wat is daar fout aan?
0: Ja, ik vind toch eens een beetje... Hoe moet ik daar... De Kelly Family. Ik vind ze een beetje... Ik kom niet op het woord wat ik van hun vind. Een beetje stoffig. Een beetje...
1: Oh, een beetje braaf.
0: Ja, braaf.
1: Beetje zo'n...
0: Een beetje alternatieve...
1: Ja.
0: Beetje... Ja.
1: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Nou, ik zat te kijken. Ik denk van, wie heeft niet in die familie meegedaan? Dat is echt, die lijst is eindeloos. Yeah. Allemaal Kelly. Kelly. Met allerlei voornamen natuurlijk. Mm-hmm. Ik weet er verder helemaal niet zoveel van. Ik denk, ik pak gewoon een nummer wat ik wel ken van de Kelly family.
0: Het zijn allemaal broers en zussen, hè?
1: Ja, maar enorm veel. Dan moet er een groot gezin zijn geweest.
0: Ja, heel gigantisch.
1: Ook met vader en opa en oma en iedereen erbij.
0: Oh, die doen ook allemaal.
1: Ja, de hele boel.
0: Ja, dat vroeg me af.
1: Ik heb gekozen voor een nummertje uit 1997. Fell in Love with an Alien.

0: Ja, de Bee Gees.
1: Ja, zeg je familie, dan zeg je Bee Gees.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat was, ik denk, de eerste die op mijn lijstje stond. De drie broers, Barry, Robin en Maurice natuurlijk. Broertjes, die werden geboren op het Isle of Man. Groeiden op in Manchester.
1: Oh, Isle of Man.
0: Yes. Ja, en verhuizen als kinderen naar Brisbane. En daar hebben ze verder de jeugd doorgebracht. Ja, die zijn natuurlijk al zo jong begonnen met optreden. Braken natuurlijk in de jaren 60 wereldwijd door. Onder andere dit nummer. To Love Somebody en zo had je toen allemaal. En ja. Ze werden natuurlijk mega populair toen ze de soundtrack zongen van Saturday Night Fever. En toen gingen ze natuurlijk een heel andere kant op. Hè? Dat disco, disco muziek. Staying Alive, Night Fever.
1: Ja, ik heb het al een keer gezegd.
0: Tragedy natuurlijk.
1: Ja, geweldig.
0: Ja,
1: dit is zo'n LP, die kun je helemaal draaien.
0: Precies. Nou, ik had net al zoiets van, god hè, 20 miljoen platen van de Judds, heel wat. Nou, dit zit alweer op 220
1: Ja,
0: miljoen.
1: Dit is even overtreffende trap.
0: Dus dat. Ja. En natuurlijk dat ze ook, buiten alle hits van zichzelf, hebben ze natuurlijk ook heel veel hits voor andere mensen geschreven.
1: Achter
0: natuurlijk.
1: De schermen, waanzinnig veel
0: zeker,
1: gedaan.
0: Zeker, Diana Ross, Barbara Streisand, de Jan Warwick.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Hè? Ja. Noem ze maar op.
1: Ja, die hebben sporen wel verdiend in de muziek.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Dus, helaas zijn natuurlijk twee broers overleden. Maurice in 2003. Robin in 2012. Dus dat denk ik, jezus, ook alweer...
1: is alleen Barry. Barry leeft nog.
0: Barry is alleen nog over. Dus, dus dat. Maar ja, gewoon natuurlijk geweldig. Hè? Die unieke samenzang toch.
1: Ja. Ik heb volgens mij wel eens een keer verteld, toen we het over de Bee Gees hadden. Ik heb zo'n best-of cd van de Bee Gees. En dat gaat dan chronologisch.
0: Mm-hmm.
1: En die eerste nummers, dan denk ik echt van, hoe bestaat het dat deze band zo groot is geworden?
0: Ja.
1: Saai, saai, nummer 2, saai, nummer 3, saai. En op een gegeven moment begint het iets te worden.
0: Ja.
1: Deze nummers. Ah, en dan komt die Saturday Night Fever periode. Ja. Nou, dan denk je niet.
0: Wat,
1: die hebben zichzelf volledig opnieuw uitgevonden.
0: Ja. Ja.
1: Ze werden andere klanken, ze werden hip, ze werden gewoon groot.
0: Ja,
1: echt ongelooflijk.
0: Ik vind het geweldig. Ik wil eventjes even tussendoor iets toevoegen. Want een van onze vaste luisteraars...

0: cumpleaños.
1: Zo, ja, daar gaat
2: het. Cumpleaños aan, ja. Gaan we in alle talen gaan
1: dat
2: we
1: nu doen. Hè?
2: Tijn is jarig blijkbaar.
1: Ja, Tijn is jarig. Lieve Tijn, die collega van Ham natuurlijk. Die als je kan, dan luistert hij. Maar hij is ontzettend druk, dus ik weet niet of hij nu zit te luisteren. Maar lieve Tijn, mocht je het horen, van harte gefeliciteerd. En maak er een gezellige dag van vandaag.
2: Oh, Tijn, ik ken je verder niet, maar je bent een vaste luisteraar.
1: Ja, zeker.
2: Dus je bent vast een hele aardige gozer.
1: Absoluut.
2: Ik feliciteer je van harte met je verjaardag.
1: Ja, leuk. Nou, hartstikke leuk. Dus dat was eventjes tussendoor, Ralf. En dan geef ik hem weer door aan jou.
2: Pak ik hem graag weer over met een oudje. 1941.
1: 41?
2: Ja, dit is echt zo'n Tweede Wereldoorlog sound, noem ik het altijd maar.
1: Oh,
2: de Andrew
1: al,
2: Sisters.
1: Ja, ik wou zeggen, dan weet ik al waar je naartoe gaat.
2: De Andrew Sisters is natuurlijk het origineel van wat later ook Stars on 45, Patricia Pai, geloof ik ook. Dat was natuurlijk op een gegeven moment heel populair, weer in de jaren 80, meen ik.
1: Ja.
2: En dan van die, beetje van die stewardess-pakjes, zoals het dan moest refereren aan die...
1: Stewardess-pakjes?
2: Ja, hoe moet je dat noemen? Van die soldaten, van die vrouwelijke soldatenpakjes.
1: Ja,
2: met zo'n hoedje op. En,
1: ja, geen KLM-trutjes.
2: Nee, trutjes. Nou, goed. De Andrew Sisters, dat waren de zussen, als ik het goed uitspreek, Laverne Sophia Andrews.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk de eerste.
1: Ja.
2: Ik heb alle doopnamen erbij, hè. Maxine Anglin Andrews en Patricia Marie Andrews.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Ja, dat maakte dus de Andrew Sisters.
1: Ja.
2: En die waren groot, vergis je niet. In die tijd, maar ook later nog. Hè, net na de Tweede Wereldoorlog, toen die hele sound in de bevrijdingsroes nog steeds enorm werd gewaardeerd. Ze hebben ook heel veel met lekkere boogie-woogie hebben ze gedaan.
1: Ja.
2: Hou ik zelf ook al van. Dus ik heb gekozen voor de boogie-woogie Bugle Boy.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaaien. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Lynn ook voortaan naar jou van al die jingles laten zingen.
1: Ja, dat zeg ik toch. Dat zeg ik toch.
0: Laat die, ik vind dat zo lekker om
1: laat
0: mee te
1: die tunes achterwege, Isa, en zet de microfoon gewoon open.
0: Nou ja, het is echt... ja, dat horen de luisteraars natuurlijk niet, maar het is waar de ergernis, waar je de Oosterheid en Zeit.
2: Ja, met intro. Ik vind dat heerlijk. Ja,
1: dat onze, wel lekker meezingen.
2: Onze jingles. Ja.
0: Ja.
2: Nou, Is.
1: Oosterhout Inside.
0: Ja, ik heb een beetje zitten snuffelen. Nou, het wordt wel steeds lastiger een beetje met die vakantieperiode.
2: Ja, dan is er weinig te doen.
0: Ja, dus het zijn voornamelijk gewoon wat nieuwtjes die al geweest zijn. Wel nog één dingetje voor op de planning. Het Inspiratielab in Oosterhout heeft een nieuw onderkomen gekregen in de Arendshof. En die is daar officieel geopend. De ontmoetingsplek voor jongeren biedt ruimte om elkaar te ontmoeten en zelf activiteiten te organiseren. De opening werd feestelijk gevierd met muziek, hapjes en de officiële onthulling van het pand. Jongeren Jace en Dion vertelden hoe zij het nieuwe vrienden hebben gemaakt en graag terugkomen. Het Inspiratielab draait op zo'n 25 vrijwilligers en werkt samen met onder andere Surplus, Zorro en het voortgezet onderwijs. Volgens initiatiefnemers is het een veilige plek waar jongeren zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen.
2: Nou, wat leuk.
0: Ja.
2: Ik wist helemaal niet dat dat er was.
0: Nou ja, ik wist ook niet dat ik ging eens kijken, want ik dacht eerst van, ja, nou, is dat dan helemaal nieuw?
2: Ja.
0: Dus ik aan Chatty.
2: Ja.
0: En, maar er stond dus bij dat het al waarschijnlijk op een andere locatie zat.
2: Ja.
0: En
2: ja,
0: dat ze dan, want ze zitten nu in dat pand, hoe ga ik dat uitleggen? Ja, dat is langs zo'n winkel geweest waar je allemaal

0: Museum Oud-Oostschuit die organiseren namelijk de jaarlijkse boekenmarkt. Je vindt er allerlei tweedehands boeken, zoals romans, kinderboeken, thrillers en kookboeken. Ook zijn er LP's en CD's te koop. En naast de boekenmarkt zijn er voorleesmomenten, een miniatuurmarkt en andere leuke activiteiten.
1: Leuk.
0: En dat is van 10 tot 5 uur.
1: Echt heel leuk.
0: Dus kan je alvast in je agenda zetten.
1: 23, hè?
2: 23 augustus.
0: Ja,
2: oké.
0: Okay. Top. Nou, als je van het weekend niks te doen hebt, ik had het stukje dat ik gelezen en ik dacht echt van nou, oké. Okay. ik vond het gewoon te grappig om het erin te zetten. Nou, als je dus een tuin of een balkon hebt, dan kan je zeker meedoen. Namelijk door 15 minuten lang vlinders te tellen.
2: Ja, de vlindertelling.
0: Ja.
1: Oh, jij kent het. Ja, natuurlijk.
2: Nee, want je hebt ook de jaarlijkse vogeltelling.
0: Oh, jij kent het ook echt.
2: Ja, je lacht erom.
0: Dat vind ik mooi,
2: dat is echt belangrijk, hè? Hoe staat er met een vlinderstand in Oostenrijk?
0: Nou ja, dat voel je mij goed aan, want dat is dus om te checken hoe het erbij staat. Ja.
1: Oh, echt?
0: Ja, dus er is
2: dus Katie,
0: 10 tot en met 12 juli.
1: Zit jij mij nou weer serieus aan te kijken? Ja.
0: Nou ja, dan is het natuurlijk gewoon heel eenvoudig om mee te doen. Hè? Je gaat gewoon lekker zitten, kies een zonnig moment tussen een uurtje of 10 en 5.
1: Ja?
0: En dan is het gewoon een kwestie van tellen. Dus ik denk dat wij dat ook maar gaan doen.
2: Dat lijkt me een uitstekend idee.
1: En wanneer is het? Tot weekend?
0: Ja, 10 tot 12 juli. Dus dit weekend. Ja, dat is dit weekend.
1: Dus
0: ja.
1: We gaan zitten.
0: Tellen.
1: En je telt.
0: Ja.
1: Hoe
0: nou,
1: lang?
0: Moet...
1: Huh? Hoe lang moet je tellen?
0: Even kijken. 15 minuten.
1: 15 minuten?
0: Ja.
2: Dan ga je... Volgende week even vertellen in de uitzending wat je allemaal
1: ziet. Tel jij altijd dan? Wie
2: hebt
1: de vlindertelling?
2: Nee. Vogeltelling doen we soms aan mee.
1: Nee.
2: Vlindertelling volgens mij niet.
1: Half echt, serieus. Het wordt steeds erger. Je bent een swapper of een swapper of weet zo'n ding.
2: Hoe belangrijk is dat?
1: Ach, gaat er. En dan doe je ook nog een vogeltelling.
2: Ja. Ik ben een groot vogelliefhebber.
1: Koop alsjeblieft die SUV om alles te compenseren.
2: Groot.
0: Maar in ieder geval mocht je dat
1: ik ook, maar tel ze niet.
2: Ja, waarom niet?
1: Waarom wel?
2: Ja, dat is toch interessant om door te geven. Dan weten we hoe het met dan weten we dat de mussen achteruit gaan.
1: Ja, maar ik weet er niet of het een mussen is of een rood bosje of een kanarie.
2: Even zo'n vogelboekje.
0: Goed, we gaan even.
1: Ja, oh, je bent beide weer helemaal uit. Oké, okay. Maar
2: hartstikke
1: lieve luisteraars, doe mee
2: lekker
1: aan
2: doen.
1: De
2: vlindertelling.
0: Ja, maar als je dat dus doet, hè, dan moet je het dan ook even doorgeven via de website van de Vlinderstichting.
2: Ja.
0: Dus.
1: Ja, dat zit je voor de katsenkut natuurlijk.
0: Nou ja, het kan maar. Ik ben
2: de
0: opa ook gaan doen. Die laat lekker op zijn stoeltje buiten zitten.
1: Oh, pa, ja.
2: Heerlijk,
1: pa, als je het
2: erbij.
1: Hoort.
2: Mensen.
1: Ja. Ja, van het weekend buiten en dan vlindertellen. Oké. Okay. Ja? Hey, maar val je dan niet in slaap? Net als met schapen tellen.
2: Nou, na een kwartiertje hou ik nog wel vol.
0: Nou, maar het kan ook zijn dat ze allemaal zo door elkaar gaan. Nou, je op een gegeven moment gewoon het tel kwijt bent. Hè? Dan denk je, oh, die heb ik volgens mij al gehad.
1: Oh ja.
2: Als je er zoveel hebt. Als je vlinders
0: straks
2: in de tuin hebt.
1: Ja, maar goed, als je kennis van vlinders hebt, dan weet je. Van die
0: ja, maar staan nou bijvoorbeeld even, er komen 3 witte.
1: Ja.
0: Nou, gaan ze het allemaal uit elkaar halen.
1: Precies.
0: Toch?
1: Dus dan
0: vallen ze even de andere kant op, komen ze weer terug.
1: Ja.
0: En dan denk je, oh, zijn er weer 3, maar ze zijn misschien wel dezelfde.
1: Dat zou heel goed kunnen.
2: Maar je lacht er wel om, Katie. Maar jij vindt het ook leuk als je dan s'avonds zo in je tuin zit. In die mooie overkapping. Vind je het ook leuk als er een vlinder in je tuin zit?
1: Ik vind het altijd leuk dat er een vlinder in mijn tuin zit.
2: Dat bedoel ik.
1: Maar ik zie dan niet het nutten van in om te tellen. Maar ik zal me daarin gaan verdiepen. Ja?
0: Nou, ik vond het in ieder geval te leuk om...
1: Ja, ik vind hem ook leuk. Moet je eens kijken hoeveel gesprekstof daar
0: hebben
1: gehad.
0: Nou ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Het seniorencollectief Oostschuit zorgde vorige week vrijdag voor de 5e keer voor een enorme barbecue voor zo'n 200 ouderen in de tuin achter de doelen. Zelfs burgemeester Dirk Aalsma?
1: Geen idee.
2: Dat, dat is niet een Oosterhout dan.
0: Huh?
2: Dat is niet een Oosterhout. Want wij hebben Dirk, onze burgemeester gereden van Grootheest.
0: Oh, daar staat geen idee.
2: Ik denk
0: maar...
2: dat dit Oosterhout is. Nou, de burgemeester in ieder geval niet. Dat is van Grootheest. Daar weet ik 100% zeker.
0: Oké. Okay. Nou ja. In ieder geval
1: was het iemand anders.
0: Dan was het waarschijnlijk iemand anders. En is zijn naam verkeerd. Maar in ieder geval, de burgemeester stond erbij. Hè? Ik weet dan ook niet tot hoever ik het moet geloven.
1: Hij stond erbij.
0: Hij stond mee te helpen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat was dus een hele barbecue voor 200 man. Dus achter hier bij de doelen.
1: Hier dan?
0: Ja, want ik had de foto's gezien en dat was bij de doelen.
1: Hier in deze tuin, waar wij nou opkijken.
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Waarom waren wij niet uitgenodigd?
2: Dat vind ik ook wel een beetje jammer.
1: Oh, oudere collectief natuurlijk. Wij zijn nog niet oud.
2: Ja, goed, maar we horen wel een beetje bij de doelen.
1: Nou, dat wel.
2: Maar gewoon hier en zo. Ja,
1: jammer.
0: Ja. Ja, de kloek verzorgde het vlees en alles had in de puntjes geregeld. En de gasten kwamen onder andere van Meizo, de Doelen, Oosterhuis. Zeg ik dat zo? Oosterhuis?
1: Oosterhuis, ik ken het niet.
0: Ja, net. Nee,
1: Staast.
0: Ja. Ja. De aanleunwoningen en de Braak.
1: Nou, wat leuk.
0: Dus die hebben een gezellige barbecue gehad.
1: Superleuk.
0: Ja.
1: Nou dat was wel een ontzettend leuke Oosterhout Insight, vond ik. Toch?
2: De Oosterhout Insight?
1: Ja.
2: Dankjewel weer.
1: Ja. En dan ben ik net zoals anders weer helemaal

0: kwijt waar we waren.
1: Oh, zal ik je dan...
0: We hadden natuurlijk voor het nieuws de
1: course.
0: De course.
1: Ja. Met Breathless, hè?
0: Met Breathless, drie zussen en een broer. Daarom was het familie. Iedereen kent een nummer. Hoeven verder weinig aan toe te voegen. Ga jij hem lekker weer...
1: Kijk, lekker snel.
0: Pak jij maar wel lekker
1: dan,
0: op.
1: Dan pak ik hem op. Ik zat net in 1941 met de Andrews Sisters. Ik ga nu een klein stapje vooruit. Maar een klein stapje maar. 1958. Mm-hmm. De Everly Brothers.
0: Dat is een heel klein stapje.
1: De broers Isaac Donald Everly. Oftewel Don Everly natuurlijk, hè, in de volksmond.
0: Ja.
1: En Philip Everly. Oftewel Phil Everly. Het was ja. Don en Phil. Don en Phil. Everly, ja, natuurlijk heel bekend geworden met hun samenzang en ja,
0: dansjes.
1: Nu zullen we bij sommige nummers zeggen een beetje zoetsappig, maar het paste helemaal in die tijd. Er staat ook, en dat weet jij natuurlijk, op YouTube ook een hele mooie versie van dit nummer All I Have To Do Is Dream van Jan Dullens en Van der Welen, hè?
0: Ja.
1: Aan tafel bij de RTL Late Night, volgens mij.
0: Denk het toch? De wereld draait door, toch?
1: Oh, de wereld draait door. Ja, nou, in ieder geval een of andere talkshow.
0: Ja.
1: En een mooie samenzang ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je dit nummer kan waarderen, ga zeker ook die versie een keer beluisteren. Wij pakken hem van de Everly Brothers. All I Have To Do Is Dream.

0: Ja, dit waren Sonny en Cher natuurlijk. Familie van elkaar, doordat ze met elkaar getrouwd zijn. Begonnen hun carrière in de jaren 60. En ik denk dat ze echt wel wereldberoemd zijn geworden met dit nummer, hè?
1: Dit is denk ik een grootste hit
0: toch
1: geweest.
0: Toch een grootste hit, ja.
1: I Got You, Babe. Ja, denk
0: die,
1: het wel.
0: Want die bereikte in 65 de nummer 1 positie. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de Beat Goes On, die ken ik dan nog wel.
1: Oh ja, tuurlijk. Oh, die is ook mooi.
0: Ja, ja, ja, die ken ik dan nog wel. Ja. Maar Little Man, zegt er jou iets?
1: Nee.
0: Ze gaat ook een grote hit te zijn. Ze begonnen allebei als achtergrondzangers. En van de producer Phil Spector. Mij zegt het
1: ja,
0: niks.
1: Ja, bekend.
0: Ja? Ja. En ze hebben, dat wist ik dus ook niet, een enorm populaire tv-show gehad. De Sonny en Cher Comedy Hour.
1: Ah.
0: Waarin ze muziek en humor heel erg...
1: Ga ik eens een keer terugkijken op YouTube.
0: Ja, nou, dat had ik ook al.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, dat wil ik dan toch wel eens zien. Nou, we hebben regelmatig noemen wij een aantal van LP's die verkocht zijn. Ook bij hun weer, ja, 40 miljoen platen. Dus.
1: Ja.
0: Het huwelijk dat liep stuk.
1: Ja. Dat was geen succes, hè?
0: Dat was geen succes. Nee, beide daarna wel een hele succesvolle carrière. Natuurlijk Cher als solo artiest. Heeft schijnbaar ook nog eens een keer een Oscar gewonnen voor haar als actrice. Ik weet niet in welke film.
1: Ik denk Moonstruck. Dat weet ik niet
0: zou
1: zeker.
0: Kunnen, geen idee.
1: Ja.
0: En Sonny, ja, die werd burgemeester van Palm Springs.
1: Meen je niet?
0: Jazeker. Ja? Ja, en later lid van het Amerikaanse congres.
1: Zo dan?
0: Ja.
1: Wow.
0: Die, heeft ook
1: die ging
0: toch,
1: de politiek in.
0: Die ging de politiek in en was daarin ook zeer succesvol blijkbaar.
1: Ja. Dus. Cher heeft natuurlijk jaren later nog een leuke versie van dit nummer opgenomen met Beavis en Butthead, hè?
0: Ja. Ja. En dat vind jij dan weer grappig.
1: Ja, dat vind ik dan leuk.
0: Ja, dat snap
1: Beavis en Butthead. Ging allemaal nergens over, maar...
0: Ja, wat lekkere onzin, heerlijk.
1: Ja. Ja. Er was nog iets wat ik wilde... Ja, ja, nou, dat is wel grappig, want jij zit natuurlijk... Je bent echt in vorm vandaag. Dus jij zit lekker mee te zingen met als een microfoon al uitstaat.
0: Mm-hmm.
1: Zit je lekker mee te zingen met de nummers.
0: Yeah.
1: Dus hoop ik altijd dat Isa dan het schuifje iets te vroeg openzet. Zodat onze luisteraars ook dat een keer kunnen horen, Katie.
0: Ja, en massaal verdwijnen.
1: Nou.
0: Oké, nou, ik zal een keer zingen.
1: Ja. De volgende, ja, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Want wij hadden vorige week een soort van voorbespreking. Wat gaan we doen volgende week? En toen zeiden we, nou, dit thema, hè, met familiegroepen. En toen zei jij meteen, oh, Maywood.
0: Ja.
1: Die wil ik erop hebben, Maywood. Maar ik was jou net iets voor.
0: Ja.
1: Ik had de lijst iets eerder klaar. Dus ik denk, ja, kan mij iets schelen.
0: Ja, fuck you, Katie.
1: Maywood erop. Hè?
0: Ja, huppatee.
1: Dus Maywood staat erop, maar we hadden een beetje discussie net. Van jij zegt van ja, Maywood, dan moet Rio. Dan moet Rio.
0: Ja.
1: Dat is het Maywood nummer. Ik zeg van nou, ben ik het niet mee eens. Ik vind Late at Night mooier.
0: Ja, nee, ik vind Late at Night, dat is echt Maywood.
1: Ja.
0: Maar ik vind het nummer Rio, vind ik, ah, dat is zo lekker, jongen.
1: Ja, ja. Is het ook. Ja, ja. Het is natuurlijk moeilijk kiezen het oeuvre van Maywood.
0: Zo, hé, hey, vlak het maar, niet uit. Die twee zussen.
1: Ja, het is natuurlijk wel grappig, want het bestaat uit de zussen Alice May en Karen Wood. Dat is ook wel ongelooflijk goed bedacht als je weet wat hun echte namen zijn.
0: Vertel.
1: Ga je niet raden. Ali en Doetie de Vries. Ali.
0: Komen hun uit Friesland?
1: Ja.
0: Oké, okay, ja. Doetie.
1: Ja. Ja, Ali en Doetie. Oftewel Doetje.
0: Ja?
1: Ik verzin het niet, hè? Doetje.
0: Doetje.
1: Ali en Doetie de Vries. Dus dan was er iemand die zei van, nou meiden, klinkt lekker, maar
0: ja.
1: Ali en Doetie de Vries, ik zou daar iets anders van maken. Alice May en Karen Wood, nou dat trek je samen en dan krijg je Maywood.
0: Ja.
1: En dan heb je in 1980 een fijne hit met Late at Night.

0: Ja, dit waren O'Jean. De drie zusjes, Lisa, Amy en Shelley, komen uit Feyenaard.
1: Hey.
0: Bij onze Frans.
1: Frans?
0: Ja, ja, zeker, zeker. Zingen eigenlijk al heel hun jeugd samen. Het tweede van zijn tweeling, iets. Kijk even jou aan.
2: Ja.
0: Ja, en geen idee, die blonde. Wie is dat, Lisa?
2: Dat is Lisa, ja.
0: Ja, dan zijn Amy en Shelley zusjes, waarvan ook eentje maar één long heeft of zo.
1: Meen je, echt waar? Ja, en dan toch zo kunnen zingen?
2: Dat, klopt, dat is, wow. Dat is Amy.
0: Amy, hè? Ja. Met één long, hè? Ja, ja. Nou, en dan dit, hè?
1: Dat, zo, beetje af. Ja.
0: Ik kan het met twee longen niet.
1: Nou, dat wil ik zeggen.
0: Dat is daar met één long. Ja, ja, dus hun vader, dat is Rick Vol. En die schreef ook heel veel, of schrijft ook nog heel veel aan hun nummers. Of in ieder geval draagt hij daar aan bij.
1: Die zat ook in de business.
0: Zeker. Ah. En hun moeder, die begeleidde hun altijd, toen ze nog zo jong waren, naar optredens. Ja. Wonnen in 2007 het Nederlands, jeugd, nee, hoe noem je dat?
1: De Nederlands Songfestival? Nationaal Songfestival?
0: Junior Songfestival, ja. Schijnbaar. Adem in, adem uit. In 2014 schreven ze ook geschiedenis, want ze werd de eerste groep die won bij The Voice. Waren natuurlijk altijd solo-artiesten. Daar hebben ze ook aan meegedaan. En een aantal jaar later, de beste zangers.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: ben je ook al wel.
1: Dat hebben we gehad, hè? In de uitzending.
0: Zeker. Ja. En in 2017 deden ze met het nummer wat we net hoorden, deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Ook mede door hun vader geschreven. En dat gaat dus over hun toen ernstige zieke moeder. Is ook een aantal jaar later daarna overleden. Hmm. Daar ging het nummer over met lights en shadows. Dus.
1: Goh, lijkt me toch heerlijk dat je met zo'n vertrouwd familielid, ja, dat je dan zo samen kan optreden. Dat is toch geweldig?
0: Omdat, en dat je dan gewoon, ik bedoel, jij weet, hè, ik zing, maar ik kan totaal geen tweede stem zingen. En dat hun dan gewoon eentje begint, gewoon lekker als zusjes, zit je zo in de bank en dan begint de een een beetje te zingen en de andere pakt veilig, de tweede stem, derde stem, bam.
1: Ja. Ja, maar wat jij net zegt, die zingen natuurlijk al van kinds af aan. Die zijn helemaal op elkaar ingestemd. Dat, doen ze ook solo iets of los van elkaar?
0: Nee.
1: Dus die stemmen zijn echt zo op elkaar afgestemd.
0: Helemaal geblend. Ja, het is geweldig. Ja. Dus, kijk, of het je muziek is als tweede. Maar het is wel een staaltje zangkunst natuurlijk, hè, wat ze laten horen.
1: Nou, over staaltje zangkunst gesproken en of het je ding is, dat geldt ook zeker voor de volgende artiest. Dat is de Carpenters. Door veel mensen natuurlijk ook een beetje zoetsappig.
0: Hoe lekker is zoetsappig af en toe, hè?
1: Ja. Nou ja, de Carpenters. Karen Carpenter, ik heb het er al vaker over gehad in de uitzending. Ja, Karen Carpenter. Als je die zang technisch gaat ontleden, is onwaarschijnlijke stem dat die vrouw heeft. 3 octaven bereik heb ik gelezen. Kan de hoogte in, kan de diepte in. En het blijft allemaal heel erg mooi. Ze was ook een hele goede drummer.
0: Oh, echt?
1: Een van de betere uit die tijd. Ja, dat was nooit zo op de voorgrond, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het schijnt een hele goede drumster te zijn geweest. Natuurlijk jammerlijk aan het einde gekomen, hè, in 1983. Ja. Ik heb het nog even nagelezen. Anorexia nervosa natuurlijk jarenlang. Ze was eigenlijk aan de betere in de hand. Ze was zelfs 5 kilo aangekomen. Maar doordat ze 5 kilo aangekomen was, kon haar hart het niet meer aan. En is ze dus aan een hartstilstand overleden op, ik dacht, 32-jarige leeftijd. Ja, dat is echt een tragisch verhaal. Ja. Haar broer, Richard, leeft nog steeds. Die zat natuurlijk altijd achter de piano en de begeleiding. Hij deed natuurlijk achter de schermen heel veel en schreef heel veel. Het liedje wat we gaan luisteren is niet een typisch Carpenter liedje. Maar ik vind hem heel erg mooi. Onder andere Elvis heeft er ook een hele mooie versie van. Is Solitaire uit 1975. Geschreven door Neil Sedaka trouwens.
0: Okay.
1: Dit nummer. Karen Carpenter zingt het en haar stem was natuurlijk altijd al licht melancholisch. Hè? Ja. Het heeft een bepaalde ondertoon. Ja, dat past zo perfect bij het thema van dit nummer. Dus laten we het ondergaan met z'n allen. De Carpenters met Solitaire.

0: Ja.
1: Prachtig.
0: Tjonge. Toch?
1: Ja.
0: Karen Carpenter.
1: Ik heb hem ook even lekker met de hele tijd met mijn koptelefoon op zitten te luisteren.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja. Ja.
1: Muziek. Ja. Het is tijd voor...
0: De...
2: Ja.
0: Grabbelplaat.
1: Ja. Stond het niet klaar, is?
2: Nee, erg hè?
1: Oh, ja, wat is dat nou?
0: Daar is die.
3: De grabbelplaat.
2: Ik zeg, grabbelen naar de
1: grabbelplaat. De grabbelplaat, ja,
0: Lisa is weer achter onze ruggen naar de kast gegaan, naar de platenkast. En heeft een singeltje te pakken.
1: Haar gezicht sprak boekdelen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ze zegt, lekker nummertje.
1: Dit
0: ik,
1: wordt
0: een van mijn persoonlijke favorieten. Van, ja.
1: Je kent ze niet, zei je.
2: Ja,
1: je of hem of haar.
2: Maar je hebt zo'n voorgevoel. Dan zie je dat plaatje en dan zie je die titel en denk van ja, oké. Okay.
1: Dit gaat hem niet worden. Hè?
0: Oh, ik word niet steeds.
1: We zijn ontzettend benieuwd geworden.
0: Steeds nieuwsgieriger.
1: Lieve luisteraars, ga mee gokken. Ja. Of als jullie weten wie het zijn.

0: Wij begrijpen heel goed dat Isa je wel vrolijk van werd.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ja tuurlijk. Wij worden er ook hartstikke vrolijk van. Nou, het feit dat we hem snel wegdraaien, dat zegt al genoeg, denk ik.
0: Nou, wij wisten het gewoon heel snel.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Nee, Katie,
1: ik denk dat we aardig goed zitten.
0: Wat hebben we kunnen...
1: Wij waren eigenlijk alle twee, riepen wij gelijk, Jantje Koopmans.
0: Jantje Koopmans. Je klonk als Jantje Koopmans.
1: Isa, is het Jantje Koopmans?
2: Ja, ik heb hier staan Johnny Hoes.
0: Oh, Johnny ja. Hoes. Toch Johnny Hoes?
1: Dat is geen Brabant.
0: Nee, maar het is wel natuurlijk een hele bekende naam. Ja, maar Johnny
1: zegt,
0: Hoes.
1: Ja, maar jij zegt...
0: is Johnny Hoes, jawel.
1: Dat is geen Brabant.
0: Nee, maar die is... Ja,
1: maar het kan van Johnny Hoes. Dat kan heel goed, zeker.
0: Oké. Johnny Hoes. Nou, dat was niet goed.
1: Dan zitten wij op 82-83.
2: Nee, 1973.
0: Zo.
1: Goh, wat gaan we slecht deze
0: Dit is
1: keer.
0: Heel slecht. Nou, dan de titel. Hopelijk hebben we die nog goed.
1: Kan er niks aan doen, dat ik zoveel van je hou.
2: Ik kon er niks aan doen.
1: Okay. Mijn kerel, joh. Nou, dat.
0: Eén van de drie, Katie. Dat is wel beschamend eigenlijk, hè?
1: Dat is heel beschamend.
0: Dus even. We zaten te laat in de tijd.
1: Ja.
0: Ja, en de artiest hadden we ook gewoon niet goed. Nee. Johnny Hoes. Ja, je kan van zeggen wat je wil, maar die heeft natuurlijk echt wel hits gehad.
1: Dus was hij ook niet met de zangeres zonder naam?
0: Ja, hij had iets met de zangeres zonder naam.
1: Ja, toch? Ja,
0: had hij ook niet dat platenlabel toen, dat Telstar?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Met Doe Maar, wat Doe Maar ook nog heel veel platen verkocht heeft.
1: Oh, echt?
0: Ja, Doe Maar zat daar.
1: Okay.
0: In Weert zaten ze daar volgens mij. Als
1: ja, want Johnny Hoes volgens mij een hele grote.
0: Johnny Hoes.
1: Ja. Maar goed, nou helaas. Ja. Maar ja, goed.
0: Toch leuk.
1: Ik vind het, dat is toch wel het leuke van de grappenplaat, hoor. Dat je altijd dan weer hele andere nummertjes te zien krijgt. Nou, wij gaan vlug door met onze families. Want we gaan alweer richting het laatste kwartier, jongens. Ik ga verder. Ik ben nu toch aan de beurt. Hè?
0: Jij bent aan de beurt.
1: Ik ben aan de beurt. Dan ga ik doen met Sister Sledge.
0: Sister Sledge.
1: Een van de bekendste familiegroepen uit de disco en soulgeschiedenis, hè, natuurlijk. Bestaat ook weer uit vier echte zussen.
0: Echte,
1: Philadelphia.
0: Echte
1: zusje. Ja. We hebben Debbie, we hebben Joni, Kim en Katie.
0: Katie?
1: Ja. En hetzelfde geschreven, hè?
0: Oei.
1: Zal waarschijnlijk wel als Kathy. Uitgesproken worden. Ja, dus de zusjes Sledge. Die begonnen echt als tieners al ook met zingen. Maar braken natuurlijk mega door met We Are Family. Hè? Dat was eind jaren 70.
0: Toepasselijk.
1: Ja, He's the Greatest Dancer, Lost the Music, Thinking of You. Allemaal bekende
0: wereldhits.
1: Wereldhits, inderdaad. Die ontvingen zelfs in 2022, dus nog heel recent, ontvingen ze zelfs de Lifetime Achievement Award.
0: Dan heb je
1: van de organisatie Women's Songwriters Hall of Fame. Dus in 2017 is helaas Joni overleden op 60-jarige leeftijd. Dat was natuurlijk erg jong. De overige zussen die bleven gewoon optrouwen en volgens mij nog steeds wel, denk ik. Weet ik eigenlijk niet.
0: Ik zou het je niet kunnen zeggen.
1: Nee, ik ook niet. En dan hebben we natuurlijk heel veel nummers van hun. En ik heb gekozen, omdat onze hond ook zo heet natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Frankie.

0: Ja, wat recenter en wat steviger. You Somebody van Kings of Leon uit 2008. Ik wist niet, we hadden het er net even over, dat het bestaat, de band bestaat uit drie broers.
1: Ja, ik wist het ook niet. Ja.
0: Caleb, Jared en Nathan Followill, als ik het goed uitspreek. En ik ken natuurlijk Kings of Leon wel, ja. Maar wat ik zeg, ja, geen idee dat het drie broers waren. Maar toch, en daarom verdienen ze een plaatsje op onze mooie lijst van deze week.
1: Absoluut.
0: Dus lekker nummer.
1: Lekker nummer.
0: Ja, mooi, mooie sound gewoon.
1: Dat bedoel ik.
0: Prima plaatje.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja. Daar was hij.
0: Dat was hem.
1: Dat was hij.
0: Ja.
1: Ik moet even kijken, want volgens mij hebben we Suzanne en Freek nou op de lijst staan.
0: Of niet? Suzanne en Freek?
1: Ja.
0: Jawel.
1: Ik heb er verder niks van opgeschreven, jongens. Want hoe vaak hebben we die al niet in de uitzending gehad?
0: Heel vaak.
1: Heel vaak. Ja. En, maar goed, het is man en vrouw. Dus ik dacht, dat is ook weer gerelated aan elkaar. Dus laat ik hem gewoon erin doen.
0: Nou.
1: Goud, dat vind ik... Ja, je kan wel of niet van Suzanne Freek houden. Ik ben het wel een beetje beu, moet ik zeggen, door de hoeveelheid die op je afkomt. Maar ik vind het wel een, ja, toch wel een lekker nummertje dit. Dus goud.

0: Ja, op speciaal verzoek van Frederike. Die zegt, ja, dit thema, dat mag 3T niet ontbreken. We hadden hem niet op de lijst staan. Nee. Maar ja, we zijn altijd dol op verzoeknummertjes van onze luisteraars. Dus heel graag gedaan zo. 3T, ja, natuurlijk een Amerikaanse boyband, hè?
1: We hebben natuurlijk wel, toen het nummer opkwam, wij kennen het geen van tweeën.
0: Nee.
1: En toen hadden we zoiets, oh my god, dit is één bonk romantiek.
0: Dit is
1: dus
0: romantiek.
1: Ralf zat al bijna op zijn fiets om naar huis te gaan. Nou, Ralf, we maken eerst de uitzending even af. Dus Frederica komt er zo aan en dan hij wacht op zijn beloning. Dus,
0: goed.
1: Dus dat.
0: Goed, dank voor deze toevoeging. Ja. Ik had nog even wat feitenmateriaal over deze
1: echt?
0: Plaat.
1: Ja. Oh.
0: Want wie zijn 3T? Dat zijn Ty Jackson, Terrell Jackson en Taito Joe.
1: Daarom de
0: Jackson.
1: Hè?
0: De zonen van, ik zeg Taito, maar het is eigenlijk Tito Jackson. Dat was natuurlijk de broer van Michael.
1: Jermaine?
0: Wat, sorry?
1: Wacht even.
0: Tito Jackson is de broer van Michael Jackson.
1: Oh, de broer.
0: En dat was dus weer de vader van deze drie jongens.
1: Oh,
0: dus Michael
1: zo.
0: Jackson is de oom van deze drie jongens.
1: Okay.
0: Dus I Need You. Was het, je hoorde Michael zelf ook.
1: Top.
0: Ja.
1: We gaan het laatste nummertje.
0: Ja, het laatste nummertje.
2: Van die, hij dat je gelijk had afkondigen, schat.
0: Oh, nou.
1: Ja, dan ga ik op het laatste nummer komen.
0: Kan ik eerst nog aankondigen?
1: Nee, je mag niks meer zeggen, Ralf.
0: Nou, dan kondig jij hem af.
1: Ja, dat is altijd kloten met het nieuws dat eruit komt.
0: Ja.
1: Toch? Ja, oké. Okay. Nou, lieve luisteraars. Dit waren 2 uren vol muziek van mensen die in welke vorm dan ook familie van elkaar zijn. De Bee Gees, die drie broers, hè, die heel de wereld lieten meezingen. De Kelly Family, die een heel gezin op de planken zetten. En O'Gene bewijst dat talent gewoon in de genen kan zitten. Eigenlijk lijken bands ook best wel een beetje op familie, hè? Je bent het lang niet altijd met elkaar eens. Er wordt gemopperd, iemand is altijd te laat. En er is er altijd eentje die het hardst wil zingen of het hoogste woord heeft. Maar uiteindelijk vorm je toch één front, zoals familie hoort te doen. En hoe toepasselijk is het dan ook dat wij familie van elkaar zijn natuurlijk. Vandaag weer met mijn lieve neef en mijn schat van een dochter. En we vonden het weer leuk om deze uitzending te maken. Volg ons op social media of luister deze uitzending nog eens een keertje terug. Morgenavond, vrijdag tussen 8 en 10 uur 's avonds. Of zondagmiddag tussen 2 en 4 uur 's middags. Rest ons nog om jullie een hele fijne week te wensen. Bel eens wat vaker een familielid op, hè, want ik kan toch altijd goed doen. En heel graag tot volgende week bij Keep It Half.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling en zelfs een sportvereniging. Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn loden gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld.

de overkant. Het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw. Dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan. Nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek. Een mooie klus voor Anton Pieck.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent 2 steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden, die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, standaard boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven, die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

Maar de twee laatste nachten heb ik in mijn gedachten iets liggen fantaseren. Dat wil ik jou offreren, een huis van rode stenen met klimop eromheen. Tot aan de vensters komen de takken van de bomen en rozen staan te

carrière. Dan maken wij een potje en kopen zo'n oud slotje. Dat laat ik restaureren, als het klaar is inviteren. Wij, omes, tantes, neven, ik wil jachtpartijen geven. We eten voortaan vossen uit onze eigen bossen. We hebben ophaalbruggen, stoelen met rechte ruggen en hoge stenen hallen waar stukken kalk uitvallen. 'S Nachts rammelen.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Al zijn wij nu tijdelijk gescheiden, is er toch een weerzien in het verschiet. Dan zijn wij weer eindelijk tezamen, komt een eind aan heimwee en verdriet. Wees daarom niet treurig, heb vertrouwen, denk aan wat ik al door heb gezegd. Straks komt weer de dag waarnaar wij haken, hou je goed hoor, alles komt terecht. Want straks zijn jij en ik weer goed elkander. Straks zijn alle zorgen en

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.